0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Het Zuid-Holland Koor viert feest. Dag luisteraars, zaterdag 26 september viert het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht het 30-jarig bestaan. In de Laurentiuskerk in Bergambacht is dan het eerste van in totaal 2 jubileumconcerten. In de Reobotkerk in Krimpen-IJssel volgt op zaterdag 24 oktober concert nummer 2. Bij de avond beginnen om 8 uur, de toegang is gratis. Houdt u wel rekening met een collecte ter bestrijding van de onkosten. Het 30-jarig bestaan van het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht. Hartelijk gefeliciteerd.

0: Auto-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vlister Zangers en Atje. U kent hem nog wel, van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2:00, entree bedraagt 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: info. Een foute bingo.
1: Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook aan de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Nou, luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Info. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
1: Let's go.

dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Ambositia. Noteer het dus op de kalender.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatsverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden?
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: regio-info.
1: Een nieuw seizoen van het Country Café. Dag luisteraars, op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. Kunnen natuurlijk weer genieten van het goudse trio Change of Key. Ditmaal met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van The Wieners. Zondag 27 september begint om 14:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt 15 euro per persoon.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 19 september opent de gemeente Krimpenerwaard de deuren van het nieuwe gemeentehuis voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe gemeentehuis aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Dit gemeentehuis is het meest circulaire gemeentehuis van Nederland, omdat er gekozen is voor duurzame materialen zoals een houten draagconstructie, circulaire bakstenen, houten gevels, biobased materialen en veel groen. Het gemeentehuis is eveneens volledig energie-neutraal, CO2-neutraal en aardgasvrij. De felicitaties nogmaals van RTV Krimpenerwaard aan onze gemeente.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
3: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
2: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
4: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
2: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpen de Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpen de Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 10:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

Info. Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissen Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree daarvoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een filmavond in Haastrecht. Op donderdag 24 september is er weer een filmavond in Theater Concordia in Haastrecht. Dit keer met de film Champagne. De aanvang is 8:15. Kaarten à €10 kunt u bestellen via www.theaterconcordia.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
3: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
2: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
2: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

0: regio-info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

0: de cabo em via rtv-crempenerbart.nl. Milhares de Senar, RTV Crempenerbart.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Gert van den Berg. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: lekkere muziek uit de jaren 70. Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, wij gaan nu weer proberen een beetje de weg te wijzen op het muzikale en informatieve gebied hier bij RTV Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goedemorgen allemaal. Het is weer maandag. Het is 21 september en daarover gesproken. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Dit jaar staat de dag in het teken van Ik blijf meedoen. Met dit thema vraagt Alzheimer Nederland aandacht voor iets wat voor veel mensen vanzelfsprekend lijkt. Mee blijven doen aan het gewone leven. Ook wanneer dementie een steeds grotere rol gaat spelen. Doe de training en zorg ervoor dat ze mee kunnen blijven doen. De training vindt u op www.samendementievriendelijk.nl. Gewoon even doen. Heel belangrijk allemaal. Ja, het is weer maandag. Ja, even een druk weekend achter de rug. Nog even oliebollen staan bakken afgelopen zaterdag op de Rommelmarkt in Haastrecht. Was hartstikke leuk, was hartstikke gezellig. Ze zijn gelukkig allemaal opgegaan. Allemaal weer voor het goede doel. En het heeft zo'n 13.500 euro opgebracht, de Rommelmarkt. Er waren heel veel vrijwilligers aanwezig. En ook heel veel mensen die spullen kwamen kopen natuurlijk. We waren heel blij mee. Het was lekker weer. Dus wat dat betreft... Iedereen weer een beetje blij, denk ik. Ja, en verder staan we weer aan het begin van een nieuwe week. Wat gaat die ons allemaal brengen? Nou ja, er gebeuren weer diverse activiteiten. Daar gaan we straks een beetje melding van maken. Adrie schuift ook nog in de loop van de ochtend even aan hier bij RTV Krimpenerwaard. En ja, als u wat te melden heeft, dan kunt u dat uiteraard altijd even doorgeven aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl. En dan komt het hier voorzelf in de uitzending bij RTV. Ja, het is altijd wel leuk met die rommelmarkten, want ik houd daar zelf ook wel een beetje van. Dan zit ik altijd een beetje te schuimen in al die bakken met cd's. En ik moet zeggen, ik heb weer een leuk stapeltje meegenomen. Ik heb ze allemaal even in mijn fietstas gegooid en meegenomen naar de studio. Gaan we zo eens even naar kijken. Het zijn wel heel veel cd's met allemaal cd's en muziek uit de jaren 60. Dus dat had u vanochtend een beetje horen. Maar we proberen het een beetje af te wisselen. Dus we hopen dat u het allemaal een beetje gezellig vindt. En dat u gewoon blijft luisteren naar RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, lekkere zomerse klank op de radio. En dan denken we nog eens even terug aan misschien wel een hele leuke zomervakantie. En voor de mensen die van vakantie houden, over een maand zitten we alweer in de herfstvakantie. Ja, wat dat betreft, zo'n week of zes na elkaar komen al die vakanties weer. En dan ga je weer op naar de kerstvakantie en zo. Wat dat betreft, maar goed, je moet er allemaal wel de financiën voor hebben. En ook het plezier. Ja, misschien zeggen jullie, zit lekker in de Krimpraat. Gewoon doen, want het is hier hartstikke leuk. Hoewel ze wel de boel een beetje aan het afplaggen zijn. Dus ja, we zullen binnenkort waarschijnlijk geen koe meer zien in de Krimpraat. Maar misschien wel andere beesten. Misschien een wolf of een bever. Je weet het maar nooit. We hebben nog een berichtje uit Amerika. Want de regering van Amerika, met name de Amerikaanse president Donald Trump, bereidt sancties voor tegen het internationale strafhof in Den Haag. Nou, waar je dan aan moet denken, ik weet misschien of dat dan over financiën gaat of zo. De invoering ervan zou de druk van de VS op het internationaal tribunaal verder opvoeren. Nou, ik ben zeer benieuwd allemaal weer. Allemaal vol met verrassingen, die man altijd. Het is nog niet duidelijk wat de sancties inhouden. Ja, zie je wel, ik had er ook nog niet zo'n hoogte van. Nou, we gaan het allemaal maar afwachten en we gaan het allemaal zien. Ik ben er zeer benieuwd over.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar RTV Krimpraat. Dit is Goedemorgen, Krimpraat.

0: De man was een petje op. Een beetje achter de piano, lekkere muziek maken in de jaren 70. Dat was Gilbert O'Sullivan met Matt Ramone hier bij RTV Krimpenerwaard. 18 minuten over de klok van 9 uur. Heel fijn dat u luistert. We hebben nog een berichtje. Ja, we worden allemaal wat kritischer in Nederland, geloof ik. Want de middelbare scholieren in Nederland denken veel negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. De daling is relatief het grootst onder jongens, maar ook meisjes vinden 2 zoenende mannen vaak viezer dan voorheen.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Schmink, Adria Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: jaartje terug in de tijd met Ed Sheeran bij RTV Krimperwaard. We hopen in de loop van het programma ook nog even het weerbericht te horen van onze weerman Gerard van Stelt. Het is een 14, 15 graden hier in Bergambacht. Het zonnetje schijnt. Het is nog ineens zo slecht weer eigenlijk. En volgens mij wordt het de komende tijd best wel aardig. Dus, maar hoe dat allemaal gaat, ik heb er niet zoveel verstand van. Gerard wel. En dat kunt u ook regelmatig lezen op de website van RTV Krimperwaard. Maar we hopen hem ook nog even te horen voor 12 uur in dit programma. Dranghekken bij de supermarkten met daarachter bedelende kinderen. Dat betekent dat er weer een spaaractie voor de kinderen loopt. Ze willen jouw zegels, stickers of hebben dingetjes. De acties richten zich in 2026 niet meer op chips of snoep, maar op groente en fruit. Bij de Lidl kun je sparen voor Lidl-tuintjes en groenteknuffels. Bij de Plus spaar je voor beter bikken buddies. Knuffeltjes die je moeten inspireren om meer vezels en groenten te eten. En Albert Heijn had een grote actie met Diskies. Flippo-achtige schijfjes met erop Disney-figuren die groenten aanprijzen. Het botst niet met de reclamebeperkingen, want het gaat natuurlijk allemaal om gezonde producten. Een lekker appeltje of een lekker vezeltje. Gewoon even doen. Het is hartstikke goed voor je. En dat moeten we gewoon allemaal even doen.
1: Hé hey Gert, wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Doe er nog maar eentje. Dan draaien wij een leuke plaat uit de jaren 60. De man met die zware stem. Hier is hij. Scott Walker en Joanna.
2: Joanna.

1968. Een heel poos geleden, maar wel een leuke plaat. Een beetje rust. Dan kom je even tot rust misschien in deze drukke tijd, zeg maar. Misschien sta je ergens in de file, je weet het niet. Want we zijn ook zeer goed ontvangen richting Zoetermeer en de omgeving. Via de DAB+. Nou, mocht dat zo zijn en je staat in de file, nou ja, kom even tot jezelf. Ik heb mensen gezien die hebben een gewone elektrische tandenborstel in de auto. Die gaan even rustig even de tanden poetsen onderweg. Of misschien nog even wat doornemen op de telefoon. Ja, als je toch staat te wachten. En ondertussen gewoon luisteren naar RTV Krimpermaert. Hartstikke leuk allemaal. We hebben nog een berichtje, want bij een schietincident in Roermond is gisteren een man om het leven gekomen. Dat schrijft de politie op X. Het is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Het bevond allemaal plaats op straat. Hulpdiensten kwamen te plaatsen, maar konden de man helaas niet meer redden. De politie heeft ook nog niet bekendgemaakt hoe het is met de identiteit van het slachtoffer. Maar dat zal misschien in de loop van de dag al naar buiten komen, denk ik. Dus we wachten het even rustig af en als we het weten, dan geven we dat hier door bij RTV Krimpermaert. Hier is Doris. We draaien oude jongens krentenbrood. We hopen dat u dat een beetje leuk vindt.

0: wonen in mijn jas.
1: Nou, hartstikke gezellig, hartstikke leuk allemaal. Daar zijn we blij mee. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar RTV Krimperwaard. We kregen net nog even een berichtje door uit Rusland. Nou, dat is eigenlijk iets wat we eigenlijk allemaal al wisten. Al weken geleden voordat de verkiezingen begonnen. De partij van Vladimir Poetin staat bovenaan. Nou, dat was al bekend, dus weinig nieuws. Tijd voor de plaats hier bij RTV Krimperwaard. Want ja, het is eigenlijk informatie die we geen eens door hoeven te geven hier op de radio.

0: Het.
1: Goedemorgen, dat was een leuke plaat. It's so easy to fall in love. Dat is het ook gewoon natuurlijk. Het is allemaal niet zo eenvoudig allemaal. Ja, vroeger ging het makkelijker. Dan ging je naar de disco en dan kwam je tegen iemand. Ja, dan zou je een mooie glaasje cola. En dan een praatje. En dan werd het meestal wel wat. Maar ja, tegenwoordig moet het bijna allemaal via internet. Dat is toch allemaal wat problematisch. Wat dat betreft ging het volgens mij. Maar ja, dat zeggen we als meer dat vroeger alles beter was. Dat is natuurlijk niet zo. Maar het lijkt me allemaal wat moeilijker. Vanuit mijn oogpunt gezien dan, hè, want ik heb er niet zoveel verstand van. Het is alweer een poosje geleden. Ik heb nog een bericht uit België, want een 17-jarige automobilist is zondag ingereden op het publiek tijdens een auto-evenement in de West-Vlaamse plaats Avelgem. Zeker 6 mensen raakten gewond, onder wie 1 zwaar gewonde. De man is aangehouden. Hij had een Frans rijbewijs. Daar mag je dan in België schijnbaar niet mee rijden. En hij is zelf niet gewond. En wat er verder gaat gebeuren, we wachten het even rustig af. Ja, je weet het maar nooit. Hier zijn Agda en de Brik om 4:10 in Goedemorgen Krimpenerwaard.

0: Agda en de Munnik, morgen wordt het fantastisch. Of dat nou het weer betreft, dat weten we niet, maar dat hopen we straks nog even te horen. Van onze weerman Gerard van Stelt. De 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag afgelopen zaterdagmiddag zijn vrijgelaten, dat meldt de politie. De politie heeft het grootste gedeelte van de verdachten al zaterdag laten gaan. Ze moeten zich volgens een woordvoerder van de politie op een later moment komen verantwoorden. Ik ben zeer benieuwd allemaal, want ja, als dat allemaal ongestraft zo door kan gaan, dan gaat iedereen dat doen natuurlijk, want ja, als er niks aan gedaan wordt. Wat betreft, als je dan wel eens kijkt naar andere landen, dan zijn we in Nederland geloof ik niet zo moeilijk allemaal. Ik weet het niet.
1: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, RTV Krimpenerwaard.

0: leuke plaat.
1: Dit is waar je thuis hoort, het ritme van het Groene Hart.
2: Dit is Goedemorgen Kimpenewaard met Gert van den Berg.
0: Zo is dat, een hele goedemorgen. En fijn dat je luistert, we zijn er tot 12 uur. We hebben nog een berichtje van het Openbaar Ministerie. Want die heeft een 74-jarige man uit Noord-Holland. Je vraagt je af, heeft die man niks anders te doen? Die gaan ze dus vervolgen voor het maken van deepfake porno-video's van bekende Nederlanders. Met behulp van AI had hij gewoon hoofden van diverse bekende dames uit Nederland geplakt op het lichaam van een pornoactrice. Ja, dat mag natuurlijk niet. En ja, soms lijkt het net zo echt, maar dat was het dus niet. Maar ze zijn er een jaar mee bezig geweest om het uit te zoeken. En ja, hij wordt nu vervolgd. Dus nou ja, kan die beter misschien gewoon voort en maar achter de geraniums gaan zitten. Kan die weinig mensen kwaad doen. Okay.

Flowers, daar ging het over. Miley Cyrus hier bij RTV Krimpenerwaard. Wat dat betreft, ja, die bloemen worden bijna straks ook niet meer te betalen. Waar gaat dat allemaal naartoe? En dan hebben we het nog eens over de benzine of de diesel. Want die bereikt afgelopen zaterdag een hoogte van 2,81. Het was de adviesprijs van de oliemaatschappij. Ja, het is toch niet normaal onderhand. In Duitsland en in België gaan ze er wat aan doen. Dan gaan die prijzen wat naar beneden. Maar ik stond van de week ook te tanken. Ja, dan gooi je er iedere keer met 10 liter in. Dan lijkt het niet zo duur. Je ziet jezelf natuurlijk gewoon een beetje normaal te nemen. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar ja, als jij je tankje vol wil gooien, dan... Ja, dan loopt het onderhand tegen de 100 euro was het niet meer, wat dat betreft. Maar goed, we blijven wel rijden met z'n allen. En ik zag toevallig van de week iemand op tv. Die zei ook, ja, dan drink ik maar een biertje minder. Of een zakje chips eten we dan minder. Maar ja, we willen toch rijden, want anders kom je gewoon nergens. En dat is misschien ook wel weer zo. We gaan terug in het rijt met Brian Hyland naar de jaren 60. Een Sealed with a Kiss. 9:15.

0: voorbij, helaas. Ik heb het zelf ook ervaren. Het is gewoon zo. Ja, jammer genoeg. Ja.
1: Hé, hey Gert. Wil je nog een lekker bakje koffie?
0: Doe het er nog maar één, want dat lusten we wel hier op maandagmorgen. Moet onderhand iedere keer wel even heel nodig naar de wc. Dat heb je wel eens een keer. Dan heb je de koude pies. Ja, misschien heeft u dat ook wel eens een keer. Maar goed, daar doe je niks tegen. Het lijkt wel of het van boven gelijk naar beneden loopt. Maar dat kan zo gebeuren. De cao-onderhandelingen tussen ABN AMRO en de vakbonden zijn stopgezet. Want ze kunnen het niet eens worden over een eis dat de werknemers verplicht worden om 50% van hun werktijd naar het kantoor te komen. Ja, men is zo gewend om thuis te werken. En ik zie ook wel eens vrienden of collega's die dan thuis werken. Maar ja, die beginnen dan, zeggen ze altijd hoor, dat ze eerder beginnen en ze werken wat langer door. Maar die gaan tussendoor in een jockeypak even boodschappen doen. Even naar de sportschool en ga zo maar door. Ja, het is allemaal wat makkelijker. En misschien passen ze tussendoor ook nog even op de kinderen. Dus ja, die willen niet meer terug naar kantoor natuurlijk. Ja, dan zie je wel je collega's natuurlijk. Maar die 50% is net te veel. Dus we gaan het afwachten wat daar allemaal weer uitkomt. We gaan Suzanne Freek nog even draaien met Halverwege. Hier bij TV Krimperwaard. Goedemorgen.

0: Halverwege, dat waren ze dus. Freek en Suzanne hier bij RTV Krimperwaard. We hebben nog een berichtje, dat heeft u misschien al gehoord, dat Paul Hanen stopte mee na 50 jaar met de stem van Sesamstraat pop Bert. Ja, want de man die... Annie Day, die was helaas ook overleden. Dat was Wim T. Schippers. En nu komen er dus gewoon twee nieuwe stemmen. Dat is misschien wel beter ook. Maar ja, je bent dat zo gewend natuurlijk. 50 jaar dezelfde stem. En dan komt er opeens een ander. We gaan het afwachten. Ik ben zeer benieuwd allemaal wat het gaat worden.
1: Goedemorgen, Krimperwaard. Wakker worden met een glimlach. Streekinformatie. 10 uur bakkiestijd. Bijpraten over van alles en nog wat. Goedemorgen, Krimperwaard. Presentatie Gert van den Berg.
0: Even een rustpuntje. Weer eentje. Maar ja, het is bijna koffietijd natuurlijk. Misschien zie je net aan de koffie. Even bijkomen van de drukke werkzaamheden.

slijplaat uit de jaren 70. Waren nog eens tijden. Maar de Rolling Stones met Angie hier bij RTV Krimperwaard. Ja, we hebben nog een berichtje, want Goudenrak die maakt zich weer op voor de vierde editie van de pubquiz. En dat gebeurt allemaal op zaterdag 10 oktober in het dorpshuis. En wil je als team ook meedoen, stuur dan even een mailtje naar dorpsleven.goudenrak@gmail.com. dorpsleven.goudenrak@gmail.com. Het is dus allemaal op 10 oktober aanstaande. Hey, we gaan Ed en Willem even draaien hier op de radio.

0: akelig droom. Is het van stoom, stoom, stoom?
1: Oh jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet?
1: Hotzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl?
0: Ja.

0: De programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man

0: gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar. Goedemorgen Krimpenerwaard. Iedere werkdag van 9 tot 12 uur. Presentatie Gert van den Berg, Jos Smink, Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

André Hazes. Speciaal even voor Peter en alle andere mensen die dat leuk vinden natuurlijk. We draaien hem graag hier op maandagmorgen. Het is 9:07. Ik zie net dat Adrie Oudenes de studio binnenkomt. Die is even lekker een bakkie aan het halen. We zijn er weer met deel 2 van Goedemorgen Krimperwaard op deze maandagmorgen. Straks om ongeveer 9:45 hebben we Gerald van der Stelt met het uitgebreide weerbericht. Blijf luisteren naar RTV Krimperwaard.

0: vergadering heeft net zijn auto geparkeerd. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ochtendgloren met muziek, informatie en alles wat er ter tafel komt. Gezellig. Snabbel en Babbel zijn bij elkaar. Gert en Adrie. Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Goedemorgen, Adrie Ouders.
2: Ja, en goedemorgen.
1: Je zit weer.
2: Ja, op niveau.
1: Ja, lekker hoog.
2: Lekker hoog.
1: Een stoel van een meter of wat.
2: Ja, dan gaan we eerst eens even reduceren, zo.
1: Ja, en was de druk op de weg?
2: Ja, een beetje half-half. Ja, het kon ermee door, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar er stond wel een aardig rijtje, hoor, daar niet van. Maar
1: dan raak je onderhand aan gewend,
2: maar hoor. Maar nu we het toch over hebben, over dat verkeer. Bij de Algarabrug, die is alweer open natuurlijk, hè. Maar nu zijn er weer andere problemen. En dat is dus dat die toerit die is verdeeld in segmenten. En daar zitten van die metalen overgangsranden zitten daarin. Die koppelstukken, zullen we maar zeggen. En daar is in het verleden ook wel een probleem geweest. Want dat geeft een kedeng-kedeng effect.
1: Oh, ja.
2: Weet je wel?
1: Ja.
2: Dus nou, en nu is er weer nieuwe vloerbedekking omheen gelegd. En die ligt nou weer net iets hoger. Dus wat gebeurt er? Dus die koppelstukken die liggen weer wat verzonken. Dus dan krijg je dus kedeng-kedeng weer terug. En daar is nu weer een probleem. De omwonenden die hebben daar echt last van. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Want dat zijn gewoon iedere keer weer. Dus iedere auto die rijdt, en dan maalt twee, want je hebt een voor, achter, hè?
1: Ja.
2: Nou, ik geef het je te doen. Dus dat zijn nogal wat van die koppelstukken. Dus ik ben benieuwd of dat weer in de tweede oplevering dus voor elkaar gemaakt moet worden. Zou zomaar kunnen.
1: Nou, we zijn zeer benieuwd. We wachten het even af.
2: Inderdaad.

0: Adrie heeft afgelopen zaterdag nog de waard op de kaart gepresenteerd. Er waren weer interessante onderwerpen.
1: Zeker.
0: Onder andere ook over de woningbouw in de gemeente Krimpenerwaard.
1: Ja, nou ja, de woningbouw in combinatie met dus het project dat dus moet voorzien in de opvang van asielzoekers, van vluchtelingen en asielzoekers, statushouders, dat zijn twee verschillende groepen. Mm-hmm. Maar ook Oekraïense mensen die dus ontheemd zijn geraakt en die moeten ook opgevangen worden, zeg maar. Maar ook onze eigen woningzoekenden. Ik geef het je te doen als wethouder zijnde die dat in de portefeuille hebt. Maar er zit misschien wel een positief dingetje in. Omdat dus er inspraak is geweest bij een commissievergadering. En dat ging over datzelfde onderwerp. Er wordt voor gepleit dus om uit de samenleving, dus initiatieven dus te ontwikkelen, kleinschalig, zodat het van onderuit, zeg maar, niet gerealiseerd kan worden. En het zal even goed moeilijk blijven, want er zijn gewoon veel te weinig woningen. Maar normaal gesproken krijg je dus het idee dat het van bovenaf dus allemaal georganiseerd, het wordt opgelegd als het ware. Nou, en daar is men nu druk mee in de weer om dus dat vanaf de onderzijde.
0: Van de bewoners zelf,
1: die dus dan, zich gaan inzetten voor dus het hele project. En dat in samenspraak. Maar ja, het wordt een legpuzzel. Nou ja. Hoe ingewikkeld zal het zijn? Ik bedoel, het is nogal wat. Dus we zullen het echt af moeten wachten. Maar het waren wel wijze woorden van onze nieuwe wethouder, zeg maar.

0: De Bellamy Brothers, I'll Let You Love Flow. Het is weer de hoogste tijd voor het weerbericht hier bij RTV Krimpermaard.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Gerald, een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is best aardig weer, het zonnetje schijnt, het is niet koud. Houden we dat nog een paar maanden?
2: Niet een paar maanden, maar wel een paar weken zoals het er nu uitziet. Zij het met een kleine intermezzo deze week, maar we gaan zeker de goede kant op. En voor degene die misschien denken van nou, ik moet ergens nog een weekje vrij nemen, dan zou ik zeggen van zou volgende week een heel goed idee kunnen zijn. Want dan wordt het wel echt nazomeren. Dus, maar vandaag ook niet slecht hoor, want de normale temperatuur voor de tijd van het jaar ligt zo'n beetje rond de 18 graden. En wij maken vandaag een maximumwaarde mee van ongeveer 19, dus dan liggen we mooi op schema zoals het heet. Er is ook wat zon, flinke zonnige periode eigenlijk wel, zeker rond het middaguur. Maar in de loop van de middag, met name het tweede gedeelte van de middag, dan gaat de bewolking langzaam maar zeker vanuit het westen toenemen. En vanavond is het zwerk helemaal dichtgesmeerd. En dat komt omdat er vanuit het westen vochtigere lucht nadert. En vochtige lucht in combinatie met niet al te hoge temperaturen, dan gaat dat samen met bewolking. En die bewolking die gaat zo hardnekkig zijn dat we morgen maar nauwelijks de zon zullen zien. Misschien zo hier en daar een opklaringje tussendoor. Maar dat stelt niet zoveel voor. Het was anders als gisteren, hè, want gisteren had ik eigenlijk compleet zonnige dag verwacht, maar dat duurde wel even. Terwijl het noorden van Nederland compleet in de zon lag te blaken heel de dag. Morgen hoeven we daar zeker niet op te rekenen. Het is zoals gezegd heel de dag bewolkt. Temperatuur wel op een niveau van 19 graden, dus dat valt wel mee. Als het zonnetje erbij is, dan krijg je toch wel een beetje mistroostige gedachten. Althans, gevoel. En de zon, ja, die gaat inmiddels ook alweer onder rond 7:45. Dus dan is het snel donker in de avond. Woensdag, dan zijn er gelukkig wel meer opklaringen. Dat heeft te maken met een overtrekken van een klaar rustje van hoge luchtdruk. Ook de wind gaat naar het zuiden, komt wat warmere lucht dan. Temperatuur boven de 20 graden, maar de zon die er dan in de ochtend met name is, wordt in de middag ook weer weggenomen door de bewolking. En daar kan dan ook wat regen uitvallen. En die regen, die zou door kunnen gaan tot in de loop van donderdagochtend. Ja, en dan gaan we een hele weersverandering meemaken, want dan komt een nieuw hoge drukopbouw boven onze omgeving. Althans, eerst een wetten voor ons. En die zorgen ervoor dat met de noordelijke wind gematigde temperaturen mogelijk zijn, zo'n 16 tot 18 graden. Maar gelukkig vanaf vrijdag, eigenlijk vanaf donderdagmiddag al wat zon, maar dan nog wel buien, want vrijdag is het al wat meer zon. En die zon, die gaat een belangrijke rol spelen in de week die gaat volgen. Want zaterdag dan is het een mooie dag met 20, 21 graden. Nou, er zullen ongetwijfeld buitenactiviteiten zijn. En daar kan men dan van gaan profiteren. En dat geldt eigenlijk ook wel voor de zondag. En de dagen die daarna komen, het is even schakelen. Want niet alle modellen zijn het helemaal met elkaar eens. Maar het hoofdmodel, die houdt er toch wel op dat wij te maken gaan krijgen met een hoger drukgebied. Wat dusdanig komt te liggen dat we met een oostelijke wind later een zuidelijke wind te maken hebben. Ja, dan gaat de temperatuur verder omhoog. Dus volgende week zitten we met temperaturen boven de 20 graden. Zo. Misschien wel zelfs 23 graden. En als je naar Limburg gaat, dan zou het wel eens nog zomerse waarde van 25 graden kunnen halen. En zoals het er nu uitziet, gaat dat zeker door tot het weekend van 4 en 5 oktober. Dus dan hebben we een mooie nazomerse periode. Waarbij dan al het einde van de periode die temperatuur ietsjes gaat zakken. Maar we leven dan toch wel behoorlijk ver boven ons stand. En daarbij komt natuurlijk, en dat is mooi meegenomen, dat de najaarsstormen, de eerste begint zich nu te manifesteren op de Atlantische Oceaan, die blijven ver van ons verwijderd. En daar hebben we dus voorlopig dan ook geen last van. Dus je kan spreken dat, vandaag valt het dan mee, maar de komende dagen even wel bewolking en woensdag nog wat regen, donderdagochtend ook nog. Maar daarna dan is het Hosanna. Dan kan de tent kan weer tevoorschijn worden gehaald en de barbecue die kan ook nog eventjes onder het dekzout die vandaan worden gehaald.
0: Nou, daar zijn ze hartstikke blij mee, denk ik. Ook zaterdag bij de Bartholomeusdag in Schoonhoven, want je gaf goed weer op. Dus daar zijn ze blij mee, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja, en we gaan ook nog koetjes kijken.
0: Goetjes?
3: Koetjes.
0: Oh, in
3: Jongeveedag.
0: In Hoornaar.
3: Dat is ook een mooie, als dat mooi weer is, dan ziet het er allemaal wat vrolijker uit. Hè?
0: Ja. Nee, dat is zeker. Gerald, hoor je morgen nog in de uitzending?
2: Ik denk het wel, maar dan denk ik dat het wat later zal zijn. Maar goed, ik bericht dat dan op een gegeven moment. Maar dat weet ik niet zeker. En ik moet kijken of Jos kan schakelen. Want ik heb volgens mij nooit bij Jos ingebroken. Dus
0: oké, we gaan het zien morgen allemaal, luisteraars. Het is vrijwilligerswerk. Hij doet het tussen zijn werk door. Gerald, bedankt en werk ze nog even vandaag.
2: Oké, dank je.
0: Tot ziens. Doei, doei. Doei.
1: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Even een rustig plaatje bij die koffie. Ik kwam hem toevallig tegen op de rommelmarkt. Voor, ja, voor 50 cent.
1: Dat zal.
0: Ik denk, ik neem hem mee.
2: En hij deed het toch ook?
0: Ja, hij deed het ook. En hij kraakte niet, hij bleef niet hangen. Dus daar ben ik alweer heel blij mee.
2: Ja, het is geweldig.
0: Had jij nog wat aan?
2: Ja, zeker. Morgen wordt er weer vergaderd in de splinternieuwe raadzaal. Die we met z'n allen hebben kunnen bekijken.
0: Is die leuk? Ik heb hem eigenlijk nog niet gezien.
2: Ja, hij is heel leuk en heel officieel. Het is echt een hele grote cirkel eigenlijk. Waar dus de gegadigden zitten. Maar dat niet alleen. Achter die cirkel zit ook, ook weer een cirkel.
0: Een tribune.
2: Nee, niet zozeer. Maar meer een zitgelegenheid voor de ondersteunende capaciteiten, zeg maar. De denktanks van, weet je wel, dus die meedenken. Ja. Die kunnen dus aan de achterin. Ik weet niet of dat toegestaan is op elke vergadering. Maar in ieder geval, de gelegenheid is daarvoor gemaakt. Maar er is wel een grote tribune. Ja, zeker wel. Nou en of. Dus plek
0: kijken, dan kan je kijken.
2: Ja, en dat allemaal. Maar dat is allemaal morgen vanaf 8 uur. Voorzitterschap uiteraard. De heer Beenakker. En dat is daartoe gebruikelijk. En we hebben weer een aantal zeer interessante dossiers. Die dus als hamerstuk dan wel als bespreekstuk door de vergadering heen worden gehaald. En een van die interessante agendapunten. Dat is toch wel het eventueel beschikbaar stellen van 113.000 euro. En dat is dan voor de herbestemming van die oude schuur. Die dus in het Loetbos staat. En dat is dat bezoekerscentrum, wat dus ongeveer, ik geloof dat al meer dan een jaar geleden is. Dat
0: is heel van de gemeente, zeg maar.
2: Dat is, nee, die is van de Groene Alliantie, betrokken.
0: Zuid-Hollands Landschap.
2: Ja, Zuid-Hollands Landschap, Groene Alliantie, of een mengvorm daarvan. Maar in ieder geval is het wel zo dat dus de herbestemming dus definitievere vormen aan gaat nemen. Want er is al een hele hoop gefinancierd, uit andere bronnen. En wordt dus voor een eenmalig bedrag gevraagd van 113.000 euro voor het nieuwe bezoekerscentrum dus te doen.
0: Ze gaan hem afbreken, zetten ze een nieuwe neer?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar dat is dus niet geheel bekend. Maar die plannen zijn dan zover. Dat gaat in de richting van een dagbesteding, van een kleine horeca onderneming, maar ook eventueel voor overnachtingscapaciteit.
0: Dus oh.
2: Er is ook een samenwerking met de Stichting Dagbesteding Krimperwaard voor de bemensing, want dat moet natuurlijk ook verzorgd
0: en geregeld
2: worden. Maar dat is allemaal toekomstmuziek, maar dat is toch wel een van de dingen. Dus de gemeenteraad wordt gevraagd om groen licht te geven voor dit hele verhaal. Dus, we zullen het zien. Morgen 8 uur, RTV Krimperwaard wordt hier ook uitgezonden en dan kan je kijken hoe dus de gemeenteraadszaal er nu uitziet.
0: Ik ga kijken morgen.
3: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Beatles. Een leuke plaat met allemaal stukjes van de Beatles, volgens mij. We hebben nog een berichtje, want er wordt weer een feestweek georganiseerd in Lekkerkerk. En wel op 25 en 26 september. Op vrijdag van 7 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. En op zaterdag van 6 uur 's avonds tot 12 uur 's nachts. Met onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Jagno Wagner, Dries Roelvink, Chico en een speciale gast. Nou, we zijn zeer benieuwd allemaal. En ook nog Henk Distel, DJ Robin. Nou, heel leuk allemaal. Het gebeurt allemaal op de ijsbaan in Lekkerkerk. En het is het komende weekend alweer.
1: Ja, zo hard gaat dat dan.
0: Moet je er ook heen?
1: Dat is nog een open vraag.
0: Ja, wat open.
1: Je weet het nooit.
0: Nee, dat is maar net hoe je pet staat.
1: Ja, precies. Ja, maar ik ben niet zo van dat. Nee, nou ja. Maar gezellig zal het wel zijn. Ik bedoel,
0: dat zal best wel denken, dat denk ik ook.
1: Ja, maar we hebben daar nog wat veel belangrijkers. En dat is de zeepkistenrace. Die is ook op die dag.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, dat is ook zaterdag.
1: Dat komt ook nog helemaal dik voor elkaar. En als ik nou de weersvoorspellingen dus nog eens eventjes. Dat is toch picobello.
0: Hebben ze goed uitgekiend toen?
1: Inderdaad.
0: Het begint om 12 uur, zie ik hier staan. Ik zal ze nog eens even bellen.
1: En er zijn er meer dan 40, hè? Ja, dat is mooi, man. Er zijn dus ergens in Lekkerkerk en omgeving, zijn er dus op 40 verschillende plekken, zijn er dus mensen bezig met zo'n kaart
0: te
1: creëren en zo. En ik heb al wel gehoord dat dus op vrijdag voor de zaterdag er nog hier en daar zo'n zeepkist in elkaar gesleuteld moet worden. Dus dat
0: op
1: wordt
0: het laatste
1: gewoon,
0: moment
1: dus
0: allemaal.
1: Dus dat wordt gewoon nachtwerk. Dat is gauw klaar. En dus dat is een heel interessant gegeven. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt.
0: Ja, volgens mij gaan we ook filmen, volgens mij.
1: Ja, dat zal best, want het is gewoon een unieke situatie natuurlijk. Maar de organisatie die is er ook druk mee, want ja, die moet ook het parcours nog aanleggen. Hè, en zo. En,
0: er komt ook nog een soort helling, hè?
1: Dat is de starthelling. Ja. Want ja, je moet een beetje gang maken.
0: Ja, dat is
1: communistenwerk. Want er zitten geen motoren in.
0: Nee.
1: En er zijn geen Flintstone dingetjes. Dus daar kan je ook niet bijlopen. Dat kan ook niet. Dus het wordt gezellig.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja. Nou.

0: Toto en Loving You hier bij RTV Krippenwaard. Ondertussen zijn wij altijd met technische zaken bezig hier bij RTV Krippenwaard. Nieuw spul. Gaan we zo eens kijken of dat allemaal werkt, Adrie.
1: Ja.
0: Maar jij was ondertussen ook nog aan het zoeken geweest op de schermen.
1: Nou ja, we hebben het net gehad over die 113.000 euro... die dus gevraagd wordt tijdens de gemeenteraadsvergadering... over dat bezoekerscentrum Loetbos. Maar daar schijnt dan ook een horecafunctie bij te komen en zo. En 350 meter verderop, daar zit ook al een horeca... bedrijf.
0: Oh,
1: en de eigenaar daarvan die heeft dus nu de bel gerinkeld. En die stelt dat het dus een mes in zijn rug zou zijn... als dat allemaal van de grond komt. En ook nog met overheidsgeld ook nog en dat soort zaken. Dus hij heeft helemaal niks tegen dus het idee van het bezoekerscentrum. Maar hij heeft wel bezwaar tegen dus de functie van... zeg maar dat je daar een broodje en zo kan gaan
0: aanschaffen. Ja, toch concurrentie natuurlijk.
1: Ja, dus ja, dat, we zullen zien hoe dat rechtgestreken kan worden en geplooid kan worden. Maar dat is wel wat er staat. Er staat in het AD een heel groot artikel over het ene en het ander. En daar staat boven woede over horeca in bezoekerscentrum Loetbos. Tussen haakjes mes in mijn rug.
0: Dus ja, en dat moeten we niet hebben.
1: In het AD van vandaag.
0: Gaat het even lezen, luisteraars. Ik heb nog even een berichtje over de mobiele milieustraat. Moet wel goed zeggen. Die is op 8 oktober, staat hij weer op de Grote Haven in Haastrecht. Dus als je wat hebt, dan kan je het vast klaarzetten. Het duurt nog even. Ja,
1: kan er ook weer ijzerdraad meegenomen worden?
0: Ik heb geen idee, maar zo waarschijnlijk best wel, denk ik.
1: Ja, oké.

0: Leuke plaat. We draaien hem helemaal hier bij RTV Krimpermaat. En ja, dat was je dus. Harry Styles hier bij RTV op Goedemorgen Krimpermaat. Bij maandagmorgen bij RTV. Adrie, had jij nog wat gevonden?
1: Nou nee, wel een kleine waarschuwing dat we straks misschien wel bijgeluiden krijgen. Want we hebben hier een groenstrook in de vorm van gras wat hoognodig gemaaid moet worden. En de grasmaaiers die zijn al reeds gesignaleerd in de omgeving. Dus die komen vanzelf wel een keer deze kant op. Dus dan horen we daar nog meer van.
0: Ja, we dachten eerst dat het een brommer was, maar het was wat anders.
1: De vorige keer, toen heb ik dat, had ik het genoegen om dat mee te maken.
0: Ja, hier bij het raam van de RTV staat. Ook gras.
1: Dus, en de man die zwaaide vriendelijk van.
0: Die vond het wel leuk.
1: Die vond het wel leuk. Ja. Dus vandaar.
0: Ja, Welzijn Krimpermaat organiseert aanstaande vrijdag 25 september van 10:30 tot 12:00 een informatiemarkt. Krachtig ouder worden. En met praktische informatie over vitaal ouder worden. U bent erbij van harte welkom. De toegang is gratis. Het gebeurt allemaal rondom het dorpshuis in Goudenrak. Gewoon buiten. Ze staan er ook nog met een soort caravanetje. Met een bakje koffie. Dan kan je wat invullen. Dan kan je nog een gratis bakje koffie krijgen. Hartstikke leuk allemaal. Aanstaande vrijdag dus. Van 10:30 tot 12:00. En het gebeurt dus allemaal in Goudenrak. Muziek.
2: You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really

0: En ik was al zo blij dat ik een paar leuke cd's gekocht had voor weinig geld op de rommelmarkt. En zei Adriaan, dat is niet de originele. Daar baal ik dan weer een beetje van. Maar ik heb zo nog een nummer erop staan. Die doen we dan zo. Nog even kijken of dat wel de originele is.
1: Destijds waren dat, en dat is ook natuurlijk de concurrentie van de diverse platenmaatschappijen. Destijds waren er meerdere. Het is ook voorgekomen dat in de diverse hitlijsten dezelfde nummers stonden. Maar dan wel van verschillende artiesten.
0: Oh ja.
1: Dat was, en dit is misschien ook zo'n voorbeeld ervan. Dus ja, origineel is hij niet, maar hij klonk wel.
0: Hij klonk wel aardig.
1: Ze waren aardig aan musiceren. Ik heb trouwens. Ik heb het er zaterdag ook al even gemeld in de uitzending. Een rommelmarkt. Rommel, dat is. Het is helemaal geen rommel.
0: Nee, het is hele goede, bruikbare spullen zijn er gewoon.
1: Ze kunnen dat veel beter een andere naam geven. Ja. Een soortement kringloopfestival of zo.
0: Ja. Een goede spullenmarkt of zo, of weet ik wat.
1: Kringloopfestival. Maar rommelmarkt, dat is zo van ja, nou, dat
0: de stroep.
1: Gooi maar weg of nog net niet, weet je wel?
0: Ja,
1: dat
0: is een goed idee om het daar eens over te hebben.
1: Ja, we het gewoon eens over hebben met z'n allen. En dat moeten we eens in de Krimpen en Waard als
0: andere naam.
1: Een unieke situatie geven, gewoon bijvoorbeeld een kringloopfestival. Snap je?
0: Dat gaan we doen, want we zijn er zat in de Krimpen en Waard. Dus wat dat betreft. Hartstikke goed.
1: Ja, mooi.
0: Even kijken, de bibliotheek Krimpermaat houdt op woensdag 30 september... bij de opening van de Kinderboekenweek 2026... een toneelworkshop voor kinderen uit groep 4 tot en met 8. En dat vindt allemaal plaats in samenwerking met toneelvereniging KDO... uit Krimpen aan de Lek. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek Krimpermaat. En dat is gewoon www.debibliotheekkrimpermaat.nl.
1: Zo is het.
0: Gewoon even doen. Hartstikke leuk. Nou, we gaan die nog een keer. Nou, kijken of die zo zin
1: is.
0: Dat is nou weer de verkeerde. Maar goed.
1: Nee, dit is juist de goede.
0: Ja, dit is wel een originele.
1: Juist, ja.
0: Maar die andere, die gaan we zo nog even kijken.
1: Ja, ja.

0: ja, wie leidt de beesten, de dames, het mooiste rond en zo. Maar er is ook nog, je kan ook nog een koe melken. Of dat een kunstkoe is of een echte koe, dat is
1: alleen maar
0: even de vraag. Er is een huifkarrit mogelijk. Er is een mini braderie, een natje en een droogje. En wat leuk, er is ook nog een meet and greet met Fien en Teun.
1: Oh ja, dat
0: heb jij daar wel eens van?
1: Ja, ik ben er met mijn kinderen, kleinkinderen een keer geweest, ja, zeg maar. Nou,
0: die komen dus
1: in Groot Amersfoort.
0: Die komen dus hoofdpersoonlijk naar dus het terrein van de Jongveedag in Lekkerkerk. En dan kan de jeugd, of misschien ook de ouderen, die kunnen gezellig op de foto met Fien en Teun. Nou,
1: hartstikke leuk.
0: Helemaal leuk. Het duurt zo'n beetje de hele dag. En, ja,
1: en waar is het?
0: Het is op het hoekje, de Polder de Hoek. Is een opperduit. En dat is dus halverwege, zeg maar, tussen Bergambacht en Lekkerkerk. Dan, okay. Dat kan niet missen. Wel een advies, als het kan, kom op de fiets. Want parkeren, dat kan op heel grote afstand.
1: En dan moet je stuk lopen.
0: En dan moet je geluk bij hebben dat je je auto dus dichtbij kwijt kan. Maar als dat niet lukt, moet je een stukje lopen. Ja.
1: Het is niet anders. Ja, volgens mij is deze origineel.
0: Even luisteren.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties, Anto Beeld en Geluid en Arie Kok.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt

0: Steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartolomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartolomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
4: U pakt een bakje koffie en wij zorgen voor het laatste nieuws uit onze eigen gemeente. En natuurlijk alles wat er verder ter tafel komt. Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard.

0: Internet en op de radio. Ik kwam wel tegen, die heb ik heel poos niet gehoord. Ik denk, nou, die gaan we gewoon een keertje draaien op maandagmorgen om 10:56. En dat in Goedemorgen Krimpenerwaard.
1: Ja, die vielen op die twee. Van hoe vals kan je zingen?
0: Ja, nee, dat is zeker. Maar het was wel een hit in de tijd.
1: En daardoor was het origineel. En daardoor werd het een populair deuntje. Ja, zeker wel.
0: Ik zie hier nog een berichtje staan over huurhuizen die allemaal de laatste jaren zonnepanelen hebben gekregen. En dat wordt nu waarschijnlijk een kostenpost voor de huurders. Want per 1 januari wordt de salderingsregeling afgeschaft. En dan gaan ze betalen. En dan krijgen ze waarschijnlijk niks meer voor terug.
1: Nee, inderdaad, dat dus. Ja, en dan? Dus misschien dat er nog hier en daar een regeling of een noodfonds opengetrokken kan worden. Ik heb geen idee.
0: Ben zeer benieuwd. Hè?
1: Maar het, is, het blijft dus gewoon, pleistertjes voor plakken, voor de ergste gaatjes op te vullen en zo. Dus een beetje een rare situatie toch wel.
0: En, ben benieuwd hoe het gaat.
1: Ja, ik weet niet waar de figuur... De maaier zit voor het grasmaaier, maar
0: hij zit elders.
1: Hij is er nog net niet.
0: Nee.
1: Nou, dat hebben wij geluk.
0: Misschien onder een plaat zo.
1: Daar hebben wij het geluk. Nou, dat duurt langer hoor, dan zijn in plaats. Maar goed, ja. Over gras en zo gesproken. Tuin en thee, dat is hartstikke leuk. Dat is op elke vrijdagmiddag in deze tijd van het jaar. Tussen 2 en 5 uur. Dan kan je terecht bij de Mengelmoestuin. En dat is dan allemaal aan de Lekdijk. Oost, vlakbij Schoonhoven is dat. En dat is een heel mooi terrein. Lekker rustig. Daar kan je echt heerlijk vertoeven en zo. En dan kan je dus een bakje doen. En dan kan je dus struinen door het terrein en zo. Dus dat is,
0: even tot rust komen.
1: Een recreatiegevalletje en zo. Dus het is, je kan dus, even kijken hoor. De Mengelmoestuin, die kan je dus, die hebben ook een winkeltje en zo. Dus dat is natuurlijk al nagelang met eigen gemaakte sapjes en dat soort zaken.
0: Is dat elke dag?
1: Nee, dat is alleen elke vrijdagmiddag tussen 12 en 5 uur. En aan de Lekdijk Oost is dat 42. Dus mooi terrein daar.
0: Echt. Even doen. Ja.

0: Cross Amsterdam met Oh My, Oh My. We hebben nog een berichtje, want de grote prijs van het Groene Hart is terug. En dat is een speciale inschrijving voor bands met eigen werk. En die is dus geopend, die inschrijving. En het Wallis wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Groteprijsgroenehart.nl. Gewoon even doen.
1: Ja, mooi. Er is iets heel leuks in wording. En dat is de 26e, dit weekend. Kan je aan beide zijden van de Lek kan je dus rennen. En dat is de gebeurtenis vesting tot vesting en zo. Want ja, dat is dus in een organisatie van de... de trimvereniging Avantri. Atletiekvereniging zit er ook bij. Dus allebei bij. Aan de nieuwe single 25. De startlocatie is daar, aan de nieuwe single dus. En de finish is bij het hoofd. En dat is dus midden tussen de hoofd... even kijken, de foodtrucks in Nieuwpoort. Dus er schijnt volgende week aan beide zijden van de Lek... van alles te beleven te zijn.
0: Oké. Okay. Het is niet zo dat je met de pond aan de andere kant gaat... en je verder moet lopen of
1: nou,
0: zo?
1: Nou, ik neem niet aan dat je moet gaan zwemmen.
0: Nee. Ja, maar misschien met de pond.
1: Ja, misschien. Ja, precies wel. Nee, maar het is wel een mooi initiatief en zo. Dat vindt allemaal plaats tussen 1 en 7 uur. En dat op aanstaande zaterdag dus. En dan valt ook de Bartholomeusdag. Dus kortom, allerlei druk. En toestanden. We weten weer niet waar we moeten beginnen. Hè?
0: Gewoon op de fiets springen en zien waar je uitkomt.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Gewoon doen.
1: Nou.

0: Maggie McNeil. En was dit nou een originele? Ik hoop het wel, maar ik weet het niet zeker.
1: Als het zou zomaar kunnen dat het wel origineel is, maar een heropname.
0: Oh, dus hem opnieuw ingezongen.
1: Ja, dat zou kunnen. Volgens mij was het wel.
0: Ja, zo was het wel. Maar ik zat er weer te twijfelen van, is het nou weer echt of is het nou niet echt? Ik heb nog een open repetitie van het popkoor Topas. Ja. En dat gebeurt vanavond om 8:00 in de 13 huizen. En dat is nummer 1 in Krimpen aan de Lek. Het begint allemaal om 8:00. En u bent erbij van harte welkom. En misschien denkt u van, ik vind het leuk om te gaan doen. Dan kunt u gelijk blijven plakken.
1: Ja, dat kan ook bij de IJsselmannen trouwens. Maar dat is een heel ander genre. Dus,
0: dit is wel meer popmuziek.
1: Ja, precies. Dus je kan alle kanten op. Ook de IJsselmannen zitten verlegen om nieuwe aanwas. Want ja, natuurlijk verlopen, dat is wel een dingetje. Bij de IJsselmannen. Bij Topas ligt dat iets anders. Maar omdat daar toch wel een iets jongere bezetting is van het koor. Maar in beide gevallen, ja, er wordt wat afgezongen in de Krimpende Water. Want dat willen we wel graag zo houden.
0: Nou, dat is zeker. We hebben leuke keeltjes allemaal.
1: Ja, daarom en zo. Dus ja, precies. Dus.
0: Goed. Had jij nog wat of gewoon een plaatje?
1: Nou, doe eerst maar een plaatje. Ik heb nog wel wat. Ja,
0: oh, oké. Okay.
1: Ja.
2: Goedemorgen Krimpender Waard. Wij zijn bij u tot 12:00 vanmorgen met muziek en informatie.
3: Goedemorgen.

0: Blooming en Good Morning Freedom bij RTV Krimpenerwaard. Het is van 24 tot en met 30 september is het de week van de eenzaamheid, tegen de eenzaamheid. En daarom organiseert Welzijn Krimpenerwaard. Trekken ze met een caravan of een bakfiets van ontmoeting door de gemeente Krimpenerwaard om eens een praatje te maken en even een bakkie te doen. En ze komen op diverse plekken in de Krimpenerwaard. Ik heb het hier toevallig staan. In Goudenrak op vrijdag 25 september tussen 10 en 12 uur 's morgens op het Dorpsplein. In Krimpen aan de Lek op vrijdag 25 september van 1 tot 3 uur 's middags op de Markt. In Almestol op vrijdag 25 september van 10 tot 12 uur. En dat is dan op de Markt in Almestol. In Oudekerk op dinsdag 29 september en wel van 10 tot 12 uur op het Dorpsplein. In Leggekerk op woensdag 30 september tussen 9 en 12 uur op de Markt. En in Schoonhoven op woensdag 30 september van 9 tot 12 uur ook op de Markt. En dan kunt u daar gewoon gezellig een bakje doen en eens even een praatje maken met iemand.
1: Ja, ik heb gehoord van jou dat er een Dorpsplein is in Oudekerk aan de IJssel. Maar dat Dorpsplein, dat zou ik echt dat zou ik niet weten waar het
0: ja,
1: zou moeten
0: zijn. Ja,
1: dat
0: staat hier op het briefje van Welzijn.
1: Is, nou, dat is dus denk ik het plein bij de muziektent.
0: Oh, okay.
1: Het maanstand, geloof ik dat
0: het. Ja, ik ben helemaal. Ik moet dan steeds nog eens een keer de boel gaan ontdekken daar. Ja,
1: je moet 11 kernen weer eens een keer rond.
0: Op de fiets.
1: Ja, op de fiets bijvoorbeeld, ja. Goed, er is wat aan de hand in de Krimpenerwaard. Want als de Krimpenerwaard, dus als je dat vergelijkt met een mensenhuid, dan wordt de Krimpenerwaard bij deze helemaal lek gestoken.
0: Oké, en waardoor?
1: Allemaal gaatjes worden er geboord.
0: Door die kreefjes?
1: Nee.
0: Oh?
1: Oh ja, misschien helpen die ook wel. Maar nee, er wordt bij de waterleidingfabriek, tussen Bergambacht en Amstel. Daar is natuurlijk een heel grote bouwplaats. Nou, wat is dat voor een bouwplaats? Nou, er worden dus extra bronnen aangeboord.
0: Op een grote diepte?
1: En dat gaat op grote diepte, dus dat zijn gaatjes die geboord worden.
0: Oh, okay.
1: Maar dat is niet alles, want langs de provinciale weg tussen Lekkerkerk, tussen Zuidbroek, liever gezegd, en Krimpen aan de Lek. Daar staan hier en daar in het veld, vlakbij, je kan ze zo zien, van die helder rode piloontjes staan daar. Dat zijn de markeringspunten van gaten die daar ook geboord zijn om de bodemgesteldheid te onderzoeken vanwege de aanleg eventueel van een hele dikke leiding voor het transport van waterstof.
0: Ze hebben meer water. Oh, waterstof.
1: Waterstof. Dat is, dat zit er ook aan te komen. En dat is niet zomaar een pijp, daar kan je dus doorheen kruipen. Zo'n grote, dikke, zo'n joekel. Maar dat is een onderdeel voor, van de energietransitie. En dat gaat erom om dus de industrie, de belangrijke industriegebieden in ons land te verbinden. Zodat die kunnen profiteren van de aanwezigheid van waterstof. Want dat is dus ook een
0: brandstof, zeg maar.
1: Heel veel milieuvriendelijke brandstof uiteindelijk. En dat wordt bekeken. Dus dat onderzoek dat loopt en is nu in volle gang. En dat kan je zien door de middel van er zijn kleine ploegjes zijn daar in het land bezig. En gisteren zag ik dat ze dus de installatie om daarmee te boren hadden ze achtergelaten. Maar ze hadden waarschijnlijk niet in de gaten dat er ook nog een aantal jong vee omheen liep. Dus die hebben de zaak volgens mij vakkundig gesloopt.
0: Ja, ik ben zeer benieuwd.
1: Want kepinken en zo, die zijn nieuwsgierig. En die gaan net zo lang, die zijn aan het klooien.
0: Ja, aan het rotzooien.
1: Ja. En dat is heel mooi om te zien. Maar ik weet niet of alles nog heel gebleven is van dat.
0: We gaan het horen.
1: Ja.
2: Hello?
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

0: Donna Summer, dat was volgens mij haar eerste hit hier in Nederland. Jaren geleden, in de jaren 70. Zag je nog een berichtje? Want als het goed is, ik heb er nog niet zo op gelet, dan komt de Haastrechtse toren van de kerk eind september uit de stijgers. Dat heeft dan zo'n 2,5 jaar geduurd. Dus we zijn zeer benieuwd. Ik ga dat gelijk vanmiddag eens even bekijken.
1: Ja, doe dat.
0: Dat klopt.
1: Ja,
0: ja,
1: dat klopt.
0: Ik ben wel zeer benieuwd.
1: Ja, dan, je zou haast vergeten zijn hoe die eruit zag.
0: Nou, dat is zeker. En, dat, ja, dit, 2,5 jaar erin gestaan in, ja, die, in de stijgers. Dus ja, voor tijd.
1: Zo'n mens is een hele oude stijger geworden inmiddels.
0: Beetje verroest.
1: Ja, ook nog.
0: Had jij nog wat?
1: Nou, nee, ja, ik was nog eventjes in dat waterstof gebeuren gekomen. Daar zijn allerlei zaken die dus aan de hand komen. Hij schijnt en hij wordt gekoppeld aan een nu nog in gebruik zijnde leiding die dus gebruikt wordt voor aardgas. Maar in de wat verdere toekomst verdwijnt dat aardgas uit die lijn. En dan wordt die geschikt gemaakt voor dus het transport van waterstof. Dus er wordt, en dan wordt hij gekoppeld. En die koppeling, dat vindt dan plaats in Zuidsbroek. Dat is, daar is een verdeelstation. En daar schijnt hij dus gekoppeld te worden. Het was ambitieus. Maar er is nog wat anders aan de hand. Want er zijn ook bij een bijeenkomst is dat geweest in, waar was dat, in Krimp aan de Lek. En er waren dus ook ideeën. En een van die ideeën is om dus daar waar dus vroeger de ambulancepost was in Zuidbroek. Mm-hmm. Om daar een waterstoftankstation voor de vrachtwagens te maken.
0: Omdat gewoon dat die op waterstof gaan rijden, zeg
1: omdat,
0: maar.
1: Ja, omdat dat vlakbij dus de leiding van dat, die aanhechting met die aardgasleiding is, zou dat dus een realistisch idee kunnen zijn. Want ja, waterstof is, als je dus meer punten hebt waar je dus waterstof kan tanken, dan is dat ook voor ondernemers in de transportbranche, is dat dus ook misschien wel een aanleiding om dus over te gaan tot investering voor vrachtwagens op waterstof. Ja. Dat, en zo grijpt alles.
0: Beter voor het milieu.
1: En zo grijpt alles in elkaar. Dus, dus we zullen het zien of daar inderdaad wat van terecht komt.
0: We wachten het af.
1: Ja.

0: Boudewijn de Groot en Jimmy, ik heb hier nog een berichtje uit Haastrecht. Want de Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober... een G-concert met het enthousiaste G-orkest uit Lekkerkerk. De Vlissen Zangers en Atje. Die kennen we nog misschien van zijn optredens bij Paul de Leeuw in het programma. Het vindt allemaal plaats s'avonds tussen 7 en 8 uur... aan de Provinciale Weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. En het is dus op 3 oktober.
1: Ja, maar dat is de tijd die jij noemt, dat is dat klopt niet, hoor.
0: Nee, maar er is middags ook nog een soort festijn. Dat begint al eerder.
1: Er is een soort festival, er is van alles en nog wat te beleven. En allemaal rondom. En je kan ook nader kennis maken, want de G die staat voor gehandicapt, maar ook voor gezelligheid, is mij verteld afgelopen zaterdag. Maar ook de Vlissen Zangers die komen dus een concert geven. En kortom, het wordt een heel... En het is in een loods, hè?
0: Ik wou zeggen, want het is geen bestaande locatie, zeg maar.
1: Het is een loods van een aannemer, van Aantjes, als ik het goed heb. Of een loonwerker. Maar
0: klopt. Die hebben daar
1: het is een grote loods en daar vindt het een en ander plaats, dus...
0: Apart.
1: Ja, toch?
0: Heel leuk allemaal.
1: Jazeker.
0: 3 oktober.
1: Ja.
0: Had jij nog wat? Anders doen we een plaat.
1: Nee, 4 oktober is Dierendag, dus dat is alles wat ik weet.
0: Hartstikke leuk. Hier is Gino Vanelli.

0: Vanelli in People's Gotta Move. En dat om 7 minuten over de klok van 11:30 bij RTV Krimperwaard. In Goedemorgen Krimperwaard. We hebben nog wat extra verkeersinformatie, want de provincie Utrecht voert tot en met 28 november groot onderhoud uit aan de MA Reinaldaweg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. En dat betekent dat de N210 tussen 3 oktober en vrijdag 6 november afgesloten is voor alle verkeer. Er is wel een omleiding. Nou, dat kan er net ook wel voorbij.
1: Hè? Ja, daar zijn we onderhand aan gewend.
0: Ja, overal staan gele borden. Je weet het tegenwoordig niet meer.
1: Mooie zwarte letters. Nou, ik heb toevallig kwam ik langs een paar wegen in de Krimperwaard vanmorgen. En daar waren ze inderdaad nu eindelijk bezig om een gedeelte van die gele borden weg te halen. Huh? Ja, maar dat is ook dat is een speciaal bedrijf die dat doet. Ja, wel twee. En die zorgen voor het aanbrengen van die borden. Maar ook het moet weghalen. Ook ooit een keer weghalen.
0: Ja.
1: En je kan maar één ding tegelijk. En dat waren er zoveel. Dus er was een soort van wachtrij ontstaan.
0: Een autootje vol.
1: Ja, zeker wel. Ja. Er is een mooie film. Ik weet niet of jij het er al over gehad hebt. Maar,
0: nee, ik heb het er nog niet over gehad.
1: Goed, de Verwonderaars, die kan je gaan bekijken. Aanstaande donderdag in de Krimp aan de Lek. En dat is in een organisatie van het Pracht Lint Krimpenewaard. En het is een filmavond die wel de aandacht verdient, omdat het het een en ander wel laat zien. En zo, filmmaker Rob van der Linden, die neemt de kijker namelijk mee in een wereld van mensen die kijken, zoeken, tellen en zich voortdurend blijven verwonderen over de natuur om hen heen. Ja, je moet het even zien.
0: Ja, nou,
1: wij zien ook relatief veel ten opzichte van mensen die in een flat in de stad wonen.
0: Uiteraard. Bedoel,
1: dat is gewoon een heel ander plaatje. Mm. Dus er is een film. Ik dacht dat je wel eventjes moest laten weten dat je eraan kwam. En dat is in het cultureel centrum in Krimp aan de Lek. En dat is aan de Markt 201 en zo. En je kan via de website van het Prachtlint Krimperwaard kan je dus nader informatie opvragen of je inderdaad jezelf moet aanmelden, ja of nee. Want dat staat hier in dit persbericht in ieder geval niet. Maar de website die wijst u de weg.
0: Oké, hartstikke mooi. Ik heb nog even een verzoekje, luisteraars, want toevallig was ik zaterdag oliebollen aan het bakken. En toen kwam mevrouw Elzinga kwam langs uit Haastrecht. En die zegt, joh, kun je nog een keertje de Beach Boys voor me draaien? Natuurlijk, voor mevrouw Elzinga.

0: De Beach Boys, speciaal voor mevrouw Elzinga in Haastrecht. En heel fijn dat u luistert naar RTV Klimperwaard. Op zondag 27 september begint het 14e seizoen van het Country Café Concordia in Haastrecht. U kunt natuurlijk weer genieten van het goudse trio Change of Key. Dit keer met medewerking van Jaap en Rob, de twee frontmannen van de Wieners. Ik had er nog nooit van gehoord. Adrie kent ze, dus dat wordt heel gezellig allemaal.
1: Ja, ze zijn ook bij het Houtmanplatsoen geweest.
0: Oké. Okay.
1: Of dit seizoen of vorig seizoen, dat mag ik even kwijt zijn. Maar
0: Het begint om 14:30 en de entree is €15 per persoon. Had jij nog wat, Adrie?
1: Nou nee, want ik ben druk bezig met voorbereidingen voor wat...
0: de technische gebeuren voor straks.
1: Straks gaan doen.
0: Ja. Ja. Ben je benieuwd? Een Nederlandstalig plaatje hier op de radio. Van Lisbeth List en Ramse Shaffy.

0: Leuke plaat, luisteraars. Ja. Ja, we schrikken hier een beetje in de studio. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, want de politie komt opeens binnen.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: De lange,
0: ja, hij doet het.
2: Ja. Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Hoe gaat het ermee?
2: Ja, goed. Terug van vakantie.
0: Jij of wij?
1: Nee, zij,
0: ik. Oh, jij.
1: Dat kan je toch zo zien?
0: Ja, je bent erg bruin, moet ik zeggen.
1: Nee, dat kan je niet zien. Zijn batterij is er helemaal gevuld.
0: Kijk.
2: Ja, en ik ben er helemaal er klaar voor.
1: Juist, ik bedoel maar. Nou ja, ik heb eigenlijk wel... Ja, ik las dat er een reorganisatie bij de politie aanstaande is.
0: Klopt dat? Hou jij je baan nog wel?
1: Klopt dat?
2: Nou ja, jullie kunnen een brief schrijven hoor. Dat je tevreden
0: dat we willen dat jij moet blijven. Ja, dat gaan we doen.
2: Mag, hè? Dat mag altijd een brief schrijven.
0: Hij stond actie op de radio.
2: Actie op de radio, ja. Van de wijkagent moet blijven.
0: Ja, ja, ja, nee. Ja,
2: nee, dat klopt inderdaad. Er is gewoon een reorganisatie. Eenheid Den Haag. Wij vallen onder Eenheid Den Haag. Ja. Dat heb ik wel eens gezegd.
1: Ja. Ja.
2: Een Krimpen en Waard.
1: Ja.
2: We gaan inderdaad reorganiseren.
1: Ja. Dat heb ik gelezen.
0: En waarom? Het kost te veel? Er moeten mensen uit? Of wat is er
2: ze aan zeggen hand? Dat het niks te maken heeft met geld.
0: Oh.
1: Nou, dat is alvast mooi.
0: Maar je zou zeggen, je gaat toch niet reorganiseren? Je wilde juist mensen bij hebben.
1: Ja, maar ja. Dat kan ook reorganiseren hoeft niet te betekenen inkrimpen of zo.
0: Dat kan juist
1: een uitbreiding betekenen. Zou zomaar kunnen, hè? Toch?
2: Ja, dat zou kunnen.
1: Juist. Niks uitsluiten. Gewoon
2: en we sluiten niks uit.
1: Nee,
2: dus.
1: Precies.
2: Ja. Nee, maar klopt inderdaad. Wij zitten hier natuurlijk in Bergambacht. Het politiebureau, dat blijft nog wel.
1: Ja.
2: Voorlopig.
1: Ja. Het is net klaar.
0: Het is net klaar.
2: Nou ja, we zijn alweer bezig met, het dak pas weer aan het lekken. Dus.
1: Oh ja. Ja, dat is...
0: Wat een ellende allemaal. Ja, dat hebben wij ook heel vaak gehad.
1: Dat kennen wij ook.
2: Dat kennen jullie hier ook in de studio.
1: Ja.
2: Dat klopt. Maar bij ons is er ook lekkage. Heel vochtig is het ook in het politiebureau. Dus
0: er zijn kacheltjes of zo?
2: Ja, nou, dus wat die onvochtigers staan in het bureau de hele dag te loeien.
0: Die vochtvreters.
2: Die vochtvreters, ja.
1: Ze moeten meer ventileren, ik bedoel. Dus,
2: wij gaan eigenlijk een soort van samen met Gouda.
1: Aha.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus dan moet je ook gaan lopen in Gouda, of niet?
1: Nou,
2: gaat het niet vanuit. Maar ze zeggen dat het wat meer mensen dan hebben. Dus,
1: ja,
2: nou, goed. We gaan het wel zien, maar dat moet voorjaar of zo. Per 1 januari. Wij hebben wel wat brieven gekregen van hoe of wat.
1: Ja.
2: En per 1, volgens mij april of zo, dan moet het allemaal voor een
1: begin volgend jaar, dat heb ik ook gelezen. Ja. Ja, zoiets. Ja.
0: Is er nog wat ergens gebeurd dat je zegt dat wil ik nog even melden? Of heb je net iemand opgepakt of zo? Of,
2: Nee, afgelopen nacht zijn natuurlijk twee automobilisten, die reden te hard. Hier op de N210 bij Lekkerkerk. Politie reed erachter. Maar dat was een uur of 11:15.
1: Ja.
2: En er waren twee auto's. Die gingen die andere auto's inhalen.
1: Natuurlijk.
2: Je kent het allemaal wel. Jij rijdt er altijd, Adrie. Hè?
1: Zeker. Maar ik haal niet in.
2: Jij haalt niet in. Nou, hun deed dat wel.
1: Ik word inderdaad vaak ingehaald.
2: Alleen dat deden ze met een snelheid van 160 kilometer per uur.
0: Zo, lekker.
2: 150 was het. Ja. Gecorrigeerd.
1: Ja.
2: 141, dus beide auto's zijn aan de kant. En het waren man en een vrouw die in verschillende auto's reden.
0: En die hoorden bij elkaar?
2: Ja.
0: Kijk. Alle twee de rijbewijs kwijt.
2: Alle twee de rijbewijs kwijt.
0: Nou, mos op de fiets. Hè?
1: Ja.
2: Ze waren niet blij.
0: Nee, dat geloof ik graag. Maar ja, op een dijk en dan zo hard.
1: Nou,
2: het was op de N21, 61 kilometer te hard. Gecorrigeerd.
0: Ja,
2: dus die konden allebei de rijbewijs inleveren.
1: Ja.
0: Kan gebeuren, luisteraars.
1: Het is niet erg handig als je in de buurt van een politieauto dus die snelheid gaat.
0: Ze hadden niet in de spiegel gekeken.
1: Ja.
2: Nou, in de nacht zie je ook niet dat de politieauto is, hè?
1: Nee, dat is het mooie.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is het mooie ervan.
0: Nee, dat is waar. Ja. We gaan even nog een gouden plaatje draaien. Ja.

0: Altijd zo leuk, luisteraars, als die Erwin Otten in de studio is hier bij RTV Krimpenerwaard. Die vragen altijd platen aan die we niet kunnen vinden.
1: Je krijgt altijd hele speciale opdrachten mee van de berg. Ja.
0: Maar goed, ik heb wel iets van Gala. Ik sleep er zo wel wat in.
1: Ja, doe maar.
0: Oh, Freed from Desire, zeg ik.
1: Ja, laten we ons.
0: Nou, die hebben we. Ja. Hey.
1: Dat is ongelooflijk.
2: Dat jullie niet.
0: Ja. Wat zei jij?
2: Simple Minds.
1: Ja.
0: Ja, die ene die hij wilde hebben, die stond niet in de computer.
1: Nee.
0: Helaas. Maar verder gaat alles goed. Als je zegt van nou, moet nog wat speciaals gaan doen vandaag. Moet nog met een lasergun ergens gaan staan. Nee, dan weten de mensen dat vast.
2: Nee, wat ik even moet doen is helemaal appjes even maar lezen. Want mijn telefoon staat helemaal vol.
0: Oh jee. We hopen niet dat de mensen in nood zijn dan. Dan
2: nee. Ik was al gebeld. Toen zeiden ze, waar was je al de tijd geweest? Ik zag, ik was 2 weken of 3 weken, was ik er niet.
0: Ja, de mensen moeten ook een keer op vakantie, toch?
2: Ja, ja.
0: Heb je wat leuks gedaan?
2: Ik ben naar Kreta geweest.
0: Oh, was lekker?
2: Was zeker lekker.
0: En dat Griekse bier en dat Griekse eten is ook zo lekker, hè?
2: Ik vind het wel lekker, een beetje kip.
0: Ja, ik hou er ook
2: van.
0: Ja,
2: goed eten daar. Nee, ik heb eerlijk naar mijn zin gehad.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Griekse kip, die lopen toch achterstevoor, ook niet?
0: Nou ja, ze hebben een lekkere souvlaki en zo. Tzatziki en zo. Ja, ik hou er ook van.
2: Dat is oude Kerkse kip.
1: Die lopen achteruit, ja. Precies.
0: Nou, we gaan dan gelijk maar een item breiden, Adrie. Dit was het. Ben je er morgen nog bij onze grote vriend?
2: Ja, wel, morgen ben ik er.
0: Oké, nou hartstikke leuk dat je even langs kwam. En veel succes met de reorganisatie.
2: Nou, tot volgende keer maar weer.
0: Ja, en dan gaan we hier Gala draaien. Adrie, ook bedankt.
1: Ja.
0: Ja, horen we woensdag.
1: Woensdag verder, ja.
0: Om 9:00.
1: Ja, zo ongeveer. Ja.
0: En dit is Gala.
1: Ja. Oh, maar dat is een bekende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik wist al niet dat hij dat was.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art to Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokaal

0: dochterbedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Adrie Oudenes, Nico Dullaert en Gerrit Boudestein. De politieberichten worden verzorgd door Eswin Otte. En het actuele weerbericht door Gerald van der Stelt.

0: info.
1: Expositie in Schoonhoven. Dag luisteraars, tot en met zaterdag 26 september exposeert de kunstenares Nanette Eskes in de Grote Hof Bartlomeuskerk in Schoonhoven. Het thema van de expositie is De Weg naar Vrijheid, uitgedrukt in olieverfschilderijen en poëzie. Haar diepe geloof vormt de belangrijkste bron van inspiratie voor Nanette. Waar woorden soms tekort schieten, laat ze het beschilderde doek spreken. Bezoekers vinden in haar werk herkenning, steun en troost. De expositie is te bezichtigen op de woensdagmiddag van 2 tot 5 en zaterdag van 1 tot 4. En op de laatste dag, zaterdag 26 september, is het ook die dag Bartlomeusdag. De kerk is dan geopend al vanaf 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan het Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Dan luisteraars, niet vergeten, zaterdag 26 september is het zover. De eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk. Er zijn maar liefst 45 deelnemers en ze beginnen al om 10 uur 's morgens bij de Schans. Welke u dan vindt aan de burgemeester van de Willigenstraat in Lekkerkerk. Zaterdag 26 september, de eerste editie van de Zeepkistenrace in Lekkerkerk.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.

0: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30, de intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie. Dag luisteraars, de provincie Utrecht voert tot en met eind november groot onderhoud uit aan de provinciale weg, de N210, tussen Lopik en Schoonhoven. Concreet betekent dat de provinciale weg tussen 3 oktober en vrijdag 6 november geheel afgesloten is voor alle verkeer. Volg de borden voor de omleiding.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het Eerste Amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen de reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel. Er raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar 1 passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is €15 per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

0: regio-info.
1: Een bericht van Welzijn Krimpende Waard. Dag luisteraars, Welzijn Krimpende Waard organiseert op vrijdag 25 september... 's morgens van 11:30 tot 12:00 de informatiemarkt Krachtig Ouder Worden. Blijf langer gezond, veilig en zelfstandig thuis wonen. Met van harte welkom op het plein van het dorpshuis in Gouderak. Vrijdag 25 september van 11:30 tot 12:00 Krachtig Ouder Worden.

info. De grote prijs van het Groene Hart is terug. De grote prijs van het Groene Hart is terug. En de inschrijving voor bands met eigen werk is geopend. Dit alles wordt georganiseerd onder het motto: eigen muziek verdient een podium. Alle informatie vind je op www.groteprijsgroenehart.nl. Heeft u ook nog wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl. When the going gets tough.

Thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 3:00. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info. Een foute bingo.
1: Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een G-concert in Haastrecht. De Haastrechtse Kring die organiseert op zaterdag 3 oktober een G-concert. Met het enthousiaste G-orkest Lekker Kerk, de Vliste Zangers en Atje. U kent hem nog wel van zijn optredens bij Paul de Leeuw. Het vindt allemaal plaats, 's avonds van 7 tot 8 uur... aan de provinciale weg Oost 107B in Haastrecht. De intree is €5 per persoon, inclusief een drankje. U bent van harte welkom.

0: info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: in de brand uitbrak, asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kruispoortlezing in Schoonhoven. Dag luisteraars, op zondag 27 september is er weer een kruispoortlezing aan de Kruispoortstraat nummer 8 in Schoonhoven in de Remonstrantse Kerk. En ditmaal is er poëzie en muziek met twee dichters, Ruud Bal en Corrie Grotendorst. De muziek is van het duo Scala Violinas. Begint om 2:00, entree bedraagt 10 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Zondag 27 september in de Remonstrantse Kerk in Schoonhoven. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

Een muzikaal bericht. Dag luisteraars, het Polderkoor en de Vlissche Zangers die presenteren gezamenlijk op zaterdag 17 oktober een singalong in de haven van Haastrecht. Begint om 2 uur 's middags, de entree ervoor is gratis. En ze doen het voor de liefhebbers nog een keertje. En wel op vrijdag 6 november om 2 uur 's middags in het kwartier te Stolwijk. Ook dan daarbij van harte welkom. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zondag 8 november komen de Amazing Stroopwafels naar Lekkerkerk. En wel 's middags om 2:30 in Amazitia. Noteer het dus op de kalender.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar

0: een Nederlands speler. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Expo. Een expositie in Lekkerkerk. Fotografe Liede Houkes die exposeert op dit moment haar straatfotografie in de bibliotheek van Lekkerkerk. De zwart-wit foto's zijn te zien tot eind november. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimpermaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 27 september aanstaande verzorgd door de hervormde kerk Wijkgemeente 1 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

Info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen

0: De wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden.
2: Hè, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

luisteraar. Zeeslagen, slavernij, verdrukking en strijd om het nieuwe land, Amerika. Er zijn ook mooie dingen uit voortgekomen. Europa bracht er ook muziek en cultuur naartoe. Vandaag deel 3 van de American Celtic Connection. Met opnieuw veel aandacht voor de gangmakers, de Chieftains. Barbara Allen, Dolly Parton met een andere Ierse supergroep, Alton. We vonden nog een album van David Wilkie in de Cowboy Celtic. Straks een medley, Buccaneer Buckaroo McCarthy's Waltz. Maar eerst een feestje met de Chieftains en hun American friends down the old plank road van de Nashville Sessions.

Shoddy, Emmylou Harris, Dolores Sheen en Mary Black. Het favoriete nummer van onze in juli overleden radio-collega en vriend Leendert van de Hoeve. Straks de Chieftains met Vince Gill, Dark as a Dungeon. Eerst Van Morrison met de Chieftains, zijn album Star of the County Down.

Cliffs of Doonin, een zoete parel met het geruis van de zee van Mary Duff. Cindy komt straks met de Chieftains en Ricky Skeks. Geniet nu van de Everly Brothers met het een Celtic sfeer omlijste Rose Connolly.

Graveyard Line. Weer zo'n parel met emotie van trio Emmylou, Dolores Keane en Mary Black. Straks een feestje met Blue-Eyed Susie en de Ranking Family. Ga er nu in alle rust voor zitten. Molly Ben Baum van de Chieftains met Alison Krauss. Stil genieten.

Celtic Ray. We hoorden het van Van Morrison met de Chieftains. Van Van's album Irish Heartbeat uit 1988. Laatste set van het eerste uur is voor David Wilkie en Cowboy Celtic. Bucking Bronco, Cowboy Kellett, High Noon. Maar eerst een andere Ierse held. Luke Bloom, You Couldn't Have Come at a Better Time.

0: Luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 7:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak, en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
3: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
3: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon.

Cowboys Lament, een droomwals van David Wilkie. Waarvan ik het aanhangsel de Keltische titel maar niet zal noemen. Welkom terug bij Greener's Country met Jannie en Hans van Dam. Straks de Chieftains en Lyle Lovett van de National Sessions. Mary Blick, No Frontiers. Dat was het.

Don't let our love die. Weer zo'n parel van de Everly Brothers. Komt van het dubbelalbum Bring It All Back Home. Straks Van Morrison en de Chieftains. I'll Tell My Ma. Eerst de Chieftains en Martine McBride. Met voor mij de allermooiste uitvoering van I'll Be All Smiles Tonight.

Assisted, The Chieftains en Dear White. Straks Van Morrison op zijn mooist in Mary's Wedding. Met de Chieftains weer. Hier is Mauro O'Connell. Ze woont in Amerika, heeft Ierse roots, Western Highway.

misschien over de problemen waarvoor de eerste immigranten kwamen te staan. Nu genieten van het Chieftains met Gillian Wells en David Rawlings. Trieste verhaal in de mooiste songs verpakt. Katie Dear.

Ballad of Nate Campion met David Wilkie en Celtic Cowboy. We gaan naar de finale van de Nashville Sessions, waarbij allen hun solo mogen doen. Give the fiddler a drum. Let op, het duurt 10 minuten voordat men de fooi kan delen. Ook zo genoten van dit thema? Laat het weten. Jannie@countrygazette.nl. Dit was Creedert Country voor deze week. Fijn dat je was. Volgende week een tussenstop met recent werk.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8:00.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
2: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Hoogste tijd voor gewoon.

0: Julian.
1: Julian.
0: Julian.
2: King Julian.
3: Oh, wel Julian.
4: Ja, en dat laatste zinnetje wat je hoorde, dat your husband is coming, dat is ingesproken door haar oma Ageta. Die heeft dat ingesproken. Speciaal voor Ray en haar nummer Where is my husband? Een grote hit. Dit was haar tweede nummer 1 hit ook in het Verenigd Koninkrijk. En verder haalde het gewoon de top 10 in Nederland, Australië, Duitsland en Noorwegen. Ray met het nummer Where is my husband? Precies een jaar oud, want dit nummer kwam precies een jaar geleden uit. Dus toch maar eens het draaien hier in Groningen. Goedenavond. Het is vandaag maandag 21 september. Dit is show 27 van 2026 en 57 in totaal. Leuk dat je erbij bent. Een nieuw uur gewoon Julian met mij. Julian, leuk dat je erbij bent deze avond. We hebben weer een hele leuke show, een leuk uur. We gaan namelijk Raad de Artiest spelen. Dus je krijgt hints en dan is de vraag over welke artiest heb ik het. En ik ga alvast één hint weggeven. En deze hint die ga ik straks niet geven, dus luister goed. De hint is namelijk sinds dat je weg bent. Ja, dat zet je alvast aan het denken. Daarnaast heb ik ook gewoon een muziek uit het decennium. We gaan terug naar een bepaald decennium en kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40. En de muziektip gaat deze week over dat je soms gewoon moet springen. Niet weten wat er gaat komen. Niet zeker weten wat de uitkomst zal zijn. Maar er zal zeker iemand zijn die je opvangt. Nou, wat de muziektip is, dat hoor je dus later. Want eerst heb ik andere muziek van een artiest. En ze heeft een best wel een compliment. Ze wordt namelijk wel eens vergeleken met Amy Winehouse. En dat komt

Vanwege haar rokerige jazzy stem. En ik heb het over Grace Miller Moody. Ze is niet helemaal bekend, in ieder geval niet in Amerika. Want in seizoen 27 van The Voice deed zij mee. En ze zong toen een nummer van Maroon 5, Sunday Morning. En daarmee haalde ze dus één van de zeldzame vier stoelen draai. Dus daar heeft zij aan meegedaan. Maar ze schrijft nu zelf muziek en één van die nummers is Heart on Fire. Grace Miller Moody, Heart on Fire.

0: Fiction Factory Feels Like Heaven. Het klinkt als een heel verliefd liefdesnummer, maar dat is het niet. Het gaat namelijk over de opluchting als een giftige relatie eindelijk voorbij is. Fiction Factory met het nummer Feels Like Heaven.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, raad de artiest. Je krijgt zometeen van mij 4 hints. En dan is de vraag over welke artiest heb ik het? Nou, en als je goed uitkomt met de hints, dan kom je uiteindelijk dus bij de goede artiest terecht. En dan gaan we later in deze aflevering, in deze show, gaan we dan ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints die je van mij krijgt. Winnaar van American Idol in 2002. Ster op de Hollywood Walk of Fame. 3 Grammys gewonnen en had een eigen talkshow. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. Dus nog 1 keer winnaar van American Idol in 2002. Ster op de Hollywood Walk of Fame. 3 Grammys gewonnen en had een eigen talkshow. Dus ik ben benieuwd waar je uiteindelijk op uitkomt. En dan later in deze aflevering. Dan krijg je dus van mij het goede antwoord. Eerst iets anders. Want Coldplay fans, opgelet. Waaronder ik ook dus eentje. Er gaan namelijk geruchten.
2: Dat heb gestaan op Facebook.
0: Ja, dat heeft gestaan op Facebook. Er gaan namelijk geruchten dat de band gaat stoppen. Na het 12e studioalbum dan zijn de plannen dat de band gaat stoppen. Nou, er zijn op dit moment 10 studioalbums. Dat betekent dat we nog 2 studioalbums erbij gaan krijgen. Maar dat het daarna dus klaar is met de band. Wat natuurlijk ontzettend jammer is. Nou, nu heb ik een beetje ben ik aan het rekenen geslagen. En ze hebben ongeveer 102 nummers hebben ze nu gemaakt met die studioalbums. Het zijn alleen de studioalbums, dus niet de live albums. Nou, dus als je dat non-stop achter elkaar zou gaan luisteren, dan kom je ongeveer uit op 7 uur en 54 minuten. Dus dat is bijna 8 uur. En dan moeten die twee studioalbums die nog aankomen, moeten daar nog bij opgeteld worden. Dus geen zorgen dat je in een zwart gat gaat vallen, want dat wordt gewoon opgevangen. En ongetwijfeld zal dit nummer ook ertussen zitten. Feels Like I'm Falling In Love van Coldplay. Hoi nu.

0: Madonna was het niet eens met de eerste versie die van dit nummer verscheen. Dus toen heeft haar toenmalige vriend John heeft ze toen gevraagd om het te remixen. Dat werd dus uiteindelijk deze versie. En het grappige is dat het nummer kwam al uit in januari 1986 in Amerika. En pas 2 jaar later kwam het in Europa pas beschikbaar. Dat is 2 jaar na de Amerikaanse release. En waarom dat is, ja, dat weet eigenlijk niemand. Omdat het Madonna is waarschijnlijk. Madonna met Borderline.
1: Muziek uit een decennium.
0: Muziek uit een decennium. We gaan terug naar een bepaald decennium. We gaan de computer die decennium laten bepalen. En dan is de vraag welk nummer stond op nummer 1 in dat decennium. Of in ieder geval in dat jaar. Dus we gaan kijken welk nummer stond er op nummer 1 op 21 september. En dan het decennium waar de computer mee kwam. Laten we de computer een zet geven. We gaan terug naar de 80's en we gaan terug naar 21 september 1983 om precies te zijn. Toen stond namelijk Ryan Paris stond toen op nummer 1 in de top 40 met het nummer Dolce Vita. Deze Ryan Paris, zo heet hij niet echt. Zijn echte naam is Fabio Rossillo. Dat is een echte, hij komt echt uit Italië, een echte Italiaan. Hij komt uit Rome om precies te zijn. En hij heeft toen het nummer gemaakt La Dolce Vita. Maar er was geen enkele platenlabel die dit nummer eigenlijk wilde uitgeven. Het was een beetje te Italiaans, het was te niche. Toen heeft uiteindelijk 1 platenlabel heeft die sprong gewaagd. Een hele kleine platenlabel. Die heeft het uitgebracht en het werd uiteindelijk een hele grote hit. Het werd nummer 1. En het leuke is, dit nummer is toen ook weer gebruikt in een reclame van een provider. Een groene provider met katten. Het heeft 3 letters, KPN. Die heeft het nummer toen gebruikt. En in 2021, toen kwam het uiteindelijk weer terug in de Nederlands. In de top 2000 van Radio 2. De nummer 1 van de top 40 uit 1983 is Ryan Burris met Dolce Vita.

0: was pas 19 toen ze dit nummer schreef, die Colby Keilert. En het mooie is dat meteen na haar eerste gitaarles heeft ze dit nummer toen geschreven. Ze leerde namelijk gitaar spelen en ze was 19 en toen schreef ze dus Bubbly. En ze heeft ook 2 keer auditie gedaan voor American Idol. Ze werd beide keren afgewezen. En de tweede keer zong ze dus het nummer ook zelf. En achteraf was ze er blij mee, want ze zei: ik was er toen nog helemaal niet klaar voor. Colby Keilert met Bubbly.
1: Raad de artiest. Weet jij wie deze artiest is?
0: Ja, aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij 4 hints. En die 4 hints die leiden je uiteindelijk dan naar een artiest. En dan is natuurlijk de vraag: over welke artiest heb ik het? Nou, de 4 hints die je van mij kreeg waren: winnaar van American Idol in 2002. Ster op de Hollywood Walk of Fame. 3 Grammys gewonnen en had een eigen talkshow. Nou, dan is natuurlijk de vraag: over welke artiest heb ik het? Kelly Clarkson. Ik was op zoek naar de artiest Kelly Clarkson. De winnaar van American Idol in 2002. Nou, daar heeft ze dus aan meegedaan. Ze heeft een eigen ster op die Hollywood Walk of Fame. Ze heeft 3 Grammys gewonnen en ze had een eigen talkshow. Die is namelijk echt net, nou, net begin september is die talkshow gestopt. Maar die was zeer succesvol en die heette I'm Moving On Kelly Clarkson. En het nummer wat ik ga draaien is Since You've Been Gone. Het nummer werd eerst aangeboden aan Pink. Die weigerde het. Toen aan Hilary Duff, die weigerde ook. Omdat ze de hoge noten niet kon halen. En Kelly Clarkson die was er op het begin eigenlijk ook niet zo blij mee. En toen werd er gezegd van, nou weet je, we gaan nog wat drums aan toevoegen. We doen er nog gitaar bij. En toen uiteindelijk werd ze uiteindelijk wel enthousiast van het nummer. De raadartiest van deze week is Kelly Clarkson met het nummer Since You've Been Gone.

0: vraagt natuurlijk af, wat betekent dan die 74, 75? Het heeft eigenlijk helemaal geen diepere betekenis. Dat heeft namelijk Connell heeft dat gezegd. Ze vond het best wel goed bij de melodie passen. En het was gewoon makkelijk te zingen. Dus daarom werd het 74, 75. En het is gewoon een mislukt relatieliedje, daar kwam het op neer. Het duurde wel eventjes voordat het een grote hit werd overal. Het heeft 2 jaar geduurd. In 1993 kwam het uit. In Amerika deed het helemaal niks. En pas 2 jaar later werd het wat in Europa. De Connells met het nummer 74-75.
1: De muziektip.
0: De muziektip, we zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is. Of waarvan ik zeg, nou die moet je zeker beluisteren. Omdat ik er zo'n fan van ben. En dat doe ik eigenlijk al iedere week. En alle andere muziektips die zijn te vinden in een Spotify en Apple Music playlist. Zodat als je nog eens rustig terug wil luisteren, dan kan dat via gewoonjulian.nl. Gewoonjulian.nl, daar vind je de andere Spotify en Apple Music playlist. En daar hou ik dus iedere week netjes de muziektip bij. En deze week heb ik van een Nederlandse artiest. Het is gloedje nieuw van Bente. Dat is best wel een bekende artiest. In december speelt ze in 5 uitverkochte shows in Paradiso. En dat is de Nederlandse artiest ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Nou, dan weet je dat je echt een grote bent. Het nummer gaat over het zoeken naar houvast. Als alles om je heen best wel snel lijkt te gaan. De kern eigenlijk is, ik kan springen, want ik weet dat ik veilig terechtkom. De parachute kan thuis blijven als jij er bent. Daar gaat dit prachtige nummer over. Dus deze week is...
1: De muziektip. Oh.
0: Deze week is die van Bente en daarmee heet Parachute. Of Parachute. Dat is wel Nederlands zeggen natuurlijk.

kan hem heel veel aansluiten bij de nieuws. Want dat is het achtergrondkoortje wat je hoort. Huey Lewis en de nieuws, Do You Believe in Love? En het leuke is dat het nummer eigenlijk eerst anders had geheten. We Both Believe in Love, zo zou het nummer eerst hebben geheten. En Huey Lewis, die heeft het expres bewust heeft hij geschreven. In plaats van dat ze dus zeggen dat ze ook van elkaar houden, stelt hij expres de vraag, Do You Believe in Love? Wat het nummer dus veel persoonlijker maakt. En dat werd dus ook de titel van dit nummer. En daarvoor hoorde je de muziektip, die is van Bente met Parachute en alle andere muziektips. Die zijn terug te vinden via gewoon jullie. Daar is een Spotify en Apple Music playlist. En daar kan je dus alles in terugvinden. Zijn we aangekomen bij de laatste nummers van dit uur. Is het uur alweer bijna voorbij? Ik heb nog een paar nummers voor je. Straks heb ik Mondo Cosmo met het nummer Come On. Maar eerst heb ik Snow Patrol. Een heel mooi nummer van de Snow Patrol. Shut Your Eyes. Het leuke is dat dit nummer is te vinden op het album Eyes Open. En dat vond de band dan weer een ludieke grap. Omdat het album heet dan Open Je Ogen. Maar deze single die heet dan weer Sluit Je Ogen. Shut Your Eyes. Dus nou, dat vonden ze best wel leuk. Ingewikkeld, maar heel erg leuk om mee te nemen. En de tekst gaat dus over een geheime plek die je deelt samen met iemand. En dat zijn dus de laatste nummers van dit uur. Gewoon Julian. Leuk dat je erbij was. En we spreken elkaar snel weer. Dit is Snow Patrol Shut Your Eyes. En straks dus Mondo Cosmo met het nummer Come On. En dan zou ik zeggen tot de volgende. Hoi.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard. Sally's Avondshow.

All night. What the fuck?

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk.
2: Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

thuis of onderweg? Dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zit hem aan en gaan.

info. Een foute bingo. Dag luisteraars, op vrijdag 2 oktober is er 's avonds een foute bingo. Gebeurt allemaal in Theater Concordia in Haastrecht. En ditmaal een foute bingo met helemaal top de Pink editie. Een bingoavond met live entertainment. Begint ook uit de vracht. De kaarten kunt u vooraf bestellen via theaterconcordia.nl. En het gaat dus om de foute bingo op vrijdag 2 oktober.

0: info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met eind oktober exposeert Ellen Breijden met haar werk in de bibliotheek van Bergambacht. Haar schilderijen, aquarellen en tekeningen zijn geïnspireerd op vogels en de natuur. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Bergambacht bent u van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Repair Café in Haastrecht. Dag luisteraars, donderdag 1 oktober. Schrijf het op de kalender en noteer het in de agenda. Is er weer een Repair Café in Theater Concordia in Haastrecht. Wel 's middags van 2 tot 4. En tevens is er dan Historisch Café en de Formulierenfabriek. We staan weer klaar om u te helpen op donderdag 1 oktober. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknipperdewaard.nl.

info. Er wordt weer geoogst in de Krimperwaard. De Cranberry Company gaat weer cranberries oogsten. En wel op 18 hectare veengrond in de Krimperwaard. En dat gebeurt allemaal op 26 en 27 september aanstaande, 's middags van 1 tot 5 uur. Wilt u ook een middagje komen helpen? Meld u zelf dan aan via www.thecranberrycompany.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Feest in Lekkerkerk. Dag luisteraars, op de data 25 en 26 september wordt de feestweek Lekkerkerk georganiseerd. Optredens worden verwacht van onder andere Frans Duits, Sven Versteeg, Django Wagner, Dries Roelvink en nog veel meer andere leuke artiesten. Het vindt allemaal plaats op de ijsbaan in Lekkerkerk 25 en 26 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een concert in Berkenwoude. Dag luisteraars, Camerata Delft brengt op zaterdag 26 september... een intiem concert naar de Dorpskerk in Berkenwoude. Oude muziek krijgt deze avond opnieuw betekenis... en dat voor een publiek van heden te dagen. Het begint om 8 uur 's avonds, de entreeprijs is 15 euro per persoon. Kinderen onder de 12 jaar die mogen gratis naar binnen. Camerata Delft op zaterdag 26 september in de Dorpskerk van Berkenwoude.

Info. Een cultuurcafé in Krimpen aan de IJssel. Op 1 oktober aanstaande is er weer een cultuurcafé in de Tuiter in Krimpen aan de IJssel. Dit keer neemt zanger, songwriter, producer en rapper Joel Domings het publiek mee in zijn verhaal in de Tuiter. Het begint allemaal om 19:30. De intree is €11 en dat is inclusief 2 consumpties. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Thuis of onderweg, dan gaat de radio natuurlijk aan. Woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Uw presentator, Peter van Pelt, is er echt klaar voor. Met de lekkerste muziek, gezelligheid en verrassingen. Maar vooral heel veel energie. Of je nou op de bank zit of achter het stuur, Peter neemt je gewoon gezellig mee. Thuis en onderweg, woensdagmiddag van 5 tot 6 uur. Zet hem aan en gaan.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Een sportief bericht van Blue Sky. Dag luisteraars, de badmintonclub Blue Sky uit Bergambacht organiseert op woensdag 14 oktober een sportief scholentoernooi. En dat voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht en Stolwijk. Deelname is gratis en het gebeurt allemaal in Sporthal de Waard in Bergambacht. Begint om 3 uur 's middags op woensdag 14 oktober. En als je vragen hebt of je wilt wat meer informatie, mail dan naar hallo@bcbluesky.nl. Dat is hallo@bcbluesky.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek.